ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijt de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

Cannot it be?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

like this anymore.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Bij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol voeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door al negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Boer.
4: Welkom. Aflevering 250, die van 19 en 20 juli 2026. Welkom.
5: Een jubileum voor ons.
4: Ja, 250. Ja, en, van deze uitzending van Afslag Maandag.
5: Ja, ja. Ongekend hè, dat we er nog steeds zitten. We gaan er weer tegenaan. Nieuwe week, nieuwe kansen en nieuwe evenementen. Welke dat zijn, dat gaan we straks even met je doornemen.
4: Zo wees een goede plaat doen. Zometeen de bus stop van de Hollies. Eerst ZZ Top, Give Me All Your Love In.

0: The Hollies, The Bus Stop hier op Radio Spannenburg. Daarvoor, daar hadden we natuurlijk ZZ Top en Give Me All Your Love in. En dat betekent maar één ding.
1: We gaan beginnen.
0: Pam, pam, jabba-dabba-da, pam, pam. En nogmaals welkom bij Afslag Maandag aflevering 52. En dit zit er onder andere in.
1: Feest rondom het SK's Scootsersielen. Onder andere het Scootsiefeest in de Hennegaten losbarsten. En ook zijn er feesten als de wedstrijden in Langweer en Woudzijn gehouden worden. Verder hebben we dit uur nieuws uit de regio. De ondernemersvereniging van Lemmer die heeft een nieuwe naam gekregen. De organisatie die heeft namelijk afgenomen van de naam BIZ. En gaat voortaan verder als Lemmer leeft. En daarmee wil de vereniging duidelijk maken waar ze voor staan. Namelijk een levendig dorp waar meer activiteiten, samenwerking is. En ook betere uitstraling voor Lemmer. Ja, de vraag is alleen, hoe gaan ze dat bereiken? Nou, daar gaan we naar op zoek. En het weer, Hollands zomerweer. Dat betekent zon, wolken en wind. Maar neerslag van betekenis ja, blijft er uit. Waardoor het land gewoon zeer droog is en blijft.
2: Juist.
1: En dan is gordroog.
0: Ja, nou dat merkte ik inderdaad. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zekers.
0: Ik heb hier het kantje. Geef ik aan Ronald.
1: Heb je die uit het archief weer
0: bij mij thuis komt hij weg.
1: Ja, komt hij thuis weg?
0: Komt thuis weg.
1: Dames en heren. Vanuit het huis van Erik. Drukwerk. Je loog tegen mij. Of is het kantje B, een regeling?
0: Nee, hij is goed. Hij komt vanaf deze kant. Kant A dan. Kantje A.

0: Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony in Ivory. En daarvoor hadden we drukwerk, je loog tegen mij. En ik zei tegen hem, want volgens mij is het helemaal niet origineel.
1: Jij wist het zeker zelf.
0: Ik wist het eigenlijk zo zeker. En ik heb het opgezocht. En ja hoor, het blijkt inderdaad niet origineel te wezen. Want dat was deze, Door elkaar terug van Trooien. En dat is een stukje slower, moet je opletten.
2: Toen ik thuis kwam was jouw deur voor mij op slot. En je deed
0: op 1977, maar dat is een stukje slomer. En volgens mij kan ik me herinneren dat soort keer zeiden van... Doen jullie het maar, zei ze tegen het
1: Nou, dat verbaast me niks, die vraag.
0: Dat,
1: nee.
0: dat werd dus een hitje.
1: Juist.
0: Nou, zo kom je toch wel eens bij op deze zondagavond op maandagochtend... hier bij Afslag Maandag. Waarvoor het nu tijd geworden is voor feestjes rondom de SKS gebeuren.
1: Ja, dinsdag en woensdag dan vindt het Schoetsenfeest plaats op de ijsbaan in Terherne. Traditie, gratis toegang. Dinsdag dan staat de band Knockout op het podium. Coverband compleet met de blazerssectie. Die zorgt voor een avond vol met bekende hits en feestmuziek. En woensdag, Gaatse Bosma.
0: Jazeker. Deze weer. Hij is ook overal, hè, die man.
1: Hij komt overal, ja. En hij zal zijn bekende stelsplaat wel weer gaan draaien. En we gaan dan meteen maar door naar Langweer. Woensdag 22 en donderdag 23 juli. Dan is daar het Schoetsensielen en het feest Panaderoplein hebben ze gemaakt. Aan de Born. En er is ook muziek bij Noffelijk en de Pub. Daar is het beide dagen volop feest met live muziek. Op het programma staan onder andere optredens van DJ B, Martijn Zanger, Fons Veurink en Danny Panadero
0: ja,
1: zelf.
0: Ja, dat weet je ook altijd dat Panaderoplein heet. Hè? Dan moet hij ook langskomen.
1: Handjes.
0: Ja.
1: Dat is allemaal rond de kade, de jachthaven en het evenemententerrein dus.
0: Ja, en dorpshuis De Druwpol in Woudsend. Die organiseert op zondag 26 en maandag 27 juli het muziektrein Scootsje Live. Het festival dat vindt buiten plaats. Dat is voor het dorpshuis en de toegang dat kost je niks. Voor kinderen is er een springkussen aanwezig. De optredens die duren beide dagen van 16:30 tot 23:00. Zondag 26 juli dan treden Imke en de Farmbreakers, Sietse Haima en Lex Timmerman op. Dan maandag 27 juli, Joop Obama en de Presidents. Nou, daar is hij weer, Gaatse Bosma en DJ Sander Pos. Die staan dan allemaal op het programma.
1: Ja, en dan pakken we het schema van de SKS er even bij. Deze maandag op de Veenhoop, dinsdag in Jennewoord. En daarna komen ze naar onze regio. Woensdag dan is de wedstrijd op het Snekemeer bij Terherne. En donderdag in Langweer.
0: Oké. Nou, dan zijn we daar weer bij.
1: Yes, dat weer afgevinkt. Gaan we zo meteen naar het weerbericht. Holland zomerweer op komst.
0: Nou, dan gaan we een beetje Sunny draaien. Bobby Habbezit, Sunny.
3: Sunny.

0: Living Blues, Wang Dang Doodle op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je luistert. Is het weerkoortje al aanwezig eigenlijk?
1: Ja, de deuren staan hier wagenwijd open in ballen.
0: Ik had ze al gezien en...
1: Ongekend.
0: Altijd onverwacht dat die luistert.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Nou, met Ronald van der Pol.
3: Maandagochtend, dan is het droog. Mix van wolkenvelden en zonneschijn. Daar gaan we de week mee beginnen. Temperatuur 15 graden. Maandagmiddag, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Met nog steeds een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het oosten van het land is er een kleine kans op een bui. Dus de paraplu hebben we hier in Friesland niet nodig. De maxima die liggen bij ons rond de 21 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Die blijft maar doorblazen. Dan de maandagavond. Dan zijn er opklaringen. Kan het ook flink afkoelen. Aan het einde van de avond vrijwel overal temperaturen onder de 15 graden. Kun je een lekker fris de nacht in. Droog en in de loop van de avond gaat de wind afzwakken. Blijft uit het noorden waaien. Dinsdag dan wordt het weer iets warmer. Met temperaturen rond de 22 graden in onze regio. Het blijft daarbij droog met de afwisseling van zon en wolken. De meeste zonuren zijn dinsdag weggelegd voor het zuidoosten van het land. En er staat een matige wind uit noordelijke richtingen. Woensdag dan brengt een noordwestelijke stroming meer buien onze kant op. De meeste buien die trekken over het noordoosten van het land. Daar krijgen we waarschijnlijk dus een staartje van mee. Houd de neerslagradar maar even in de gaten. Het wordt woensdag 20 graden en dat bij een matige tot aan het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. En ook op de langere termijn blijft de wind in eerste instantie uit het noordwesten tot westen waaien met maximum temperaturen donderdag van 20 graden, vrijdag 22 graden. Vanaf zaterdag komt er weer warmere lucht richting Nederland, met dan vooral in het zuiden en oosten weer kans op zomerse temperaturen van meer dan 25 graden. Daar moeten wij nog eventjes op wachten. De kans op regen is eerst klein en de zon heeft vaak flinke ruimte om te schijnen.
0: Oké, nou dan de weersprook van deze week, daar ben ik ook wel reuze benieuwd naar.
3: Wisselen in juli regen en zonneschijn. Het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
0: Kermis!
1: Kermis.
0: Ja, precies. Zometeen een afslag maandag.
3: Gaan we het hebben over de ondernemersvereniging van Lemmer, de BIZ. Die gaat verder als Lemmer leeft. Waarom doen ze dat? Antwoord op die vraag binnen nu en een kwartier.
0: Dit is Charles Aznavour.

0: Vision Z, The Worker op Radio Spannenburg. Tijd geworden voor nieuws uit de regio. Even kijken, dan moeten we die hebben. Yes.
1: De ondernemersvereniging van Lemmer die heeft een nieuwe naam gekregen. De organisatie neemt afscheid van de naam BIZ en gaat voortaan verder als Lemmer Leeft. Daarmee wil de vereniging duidelijker maken waar ze voor staat. Een levendig dorp met meer activiteiten, samenwerking en uitstraling. Volgens voorzitter Herman Teuling wist vrijwel niemand wat de afkorting BIZ precies betekende. Het stond voor bedrijf investeringszone. Met de nieuwe naam hoopt de vereniging herkenbaarder te worden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Lemmer Leeft wil de komende jaren inzetten op meer evenementen, zoals sfeermarkten en toeristische activiteiten. Ook wordt samen met de gemeente De Vrieske Marren gewerkt aan een centrumvisie. En daarbij gaat aandacht uit naar betere bewegwijzering, aantrekkelijkere wandelroutes en meer groen in het dorp. Als de plannen volgens schema verlopen, kunnen de eerste zichtbare veranderingen al volgend jaar zichtbaar zijn. Uiteindelijk moeten de verbeteringen bijdragen aan een aantrekkelijker Lemmer richting het 800-jarige bestaan van het dorp in 2028.
0: De vlindergroep IVN Zuidwesthoeken heeft haar 35-jarig bestaan gevierd in het natuurgebied De Wieldermerk bij Harig. Centraal stond coördinator Adrian Hol, die al jarenlang een drijvende kracht is achter het onderzoek naar vlinders in de regio. De werkgroep die houdt zich sinds begin jaren 90 bezig met het inventariseren van dag- en nachtvlinders en levert daarmee waardevolle gegevens voor natuurbeheer en biodiversiteit op. Tijdens de jubileumdag konden bezoekers deelnemen aan excursies, kennis maken met vlindervriendelijke planten en meer leren over de natuur in het gebied. En ook werd er een speciale vlinderbioscoop ingericht. In de avond sloot het programma aan bij het Nationale Nachtvlindernacht, waarbij bezoekers met behulp van verlichting honderden verschillende nachtvlinders konden observeren. Volgens Hol laat het jubileum vooral zien hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers is geweest voor het behoud van de kennis over de natuur in Zuidwest-Friesland. De werkgroep wil zich ook de komende jaren blijven inzetten voor onderzoek, educatie en bescherming van vlinders.
1: Goed nieuws voor klanten van kaasboer Sieberen. Het bedrijf dat vorige maand failliet ging, krijgt een doorstart dankzij kaashandel Van der Wal uit Garijp. En daarmee blijven de bekende kaasbussen voorlopig door Friesland en de polder en delen van Overijssel rijden. Eigenaar Arjen van der Wal die zag in het failliete bedrijf mogelijkheden voor groei. Hij besloot na overleg thuis de activiteiten over te nemen en werkt inmiddels aan een nieuwe start. En daarbij wordt ook gekeken of voormalige medewerkers kunnen terugkeren binnen het bedrijf. De reacties van klanten zijn volgens Van der Wal positief. Veel mensen zijn opgelucht dat het vertrouwde bedrijf behouden blijft. Daarnaast zijn er plannen voor een vestiging in Sint-Niek, zodat klanten in de Vrieske Marren weer dichtbij terecht kunnen voor hun kaasproducten. Meer nieuws in de app van Spannenburg en op rtvspannenburg.nl. De warme en droge zomer die zorgt dit jaar voor opvallend veel hooikoortsklachten. Artsen zien landelijk, maar ook in het Friese Meergebied, meer patiënten met klachten als niezen, jeukende ogen en een verstopte neus. Wat je daaraan kan doen? Wij vroegen het twee artsen in Wiekel en Sloten.
0: Kijk, leuk. Zometeen.
1: Zometeen hebben wij in de categorie Voetjes van de Vloer Tragiek in Jouren.
0: Oké.
1: Ze komen er weer aan.
0: Asia zit hier op de moment op Spannenburg.

0: pauw, pauw. Lekker hoor. Bloemink. Ja, je wacht nog op iets, hè, maar dat gebeurt niet meer.
1: Nee.
0: Good Morning Freedom op Radio Spannenburg. Even kijken, ingewoon bericht hebben we nog.
2: Voetjes van de vloer, zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Ballroom dancing in Zanencentrum met Haske in Jouweren. En de live muziek wordt verzorgd door Tresiek. Ballroom, oldies, country en Latin, het komt allemaal voorbij. Voor iedere dansliefhebber valt er dus wel wat te beleven. Entree is een tientje.
0: Oh, dat is niks.
2: Dat is weinig.
0: Zometeen in afslag maandag, 2:00 to 9:00.
2: Gaan we het hebben over Sjoerd Wierda en Tjalina Hazenberg. Misschien nog een onbekende naam, maar woensdag niet meer. Ja. Het is namelijk het bruidspaar bij de Boerenbruiloft in Jouweren.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
2: En het had niet alles geschild of ze hadden elkaar nooit leren kennen.
0: Oh.
2: Ja, hadden we ook geen boerenbruiloft gehad.
0: Ik zou
2: net
0: zeggen, hadden we ook geen boerenbruiloft gehad. Nee. Okay.
2: Of dan hadden ze een ander stel gevonden natuurlijk.
0: Ja, nou, dat weet je dus niet, hè?
2: Nee, het schijnt dan wel eens moeilijk te zijn.
0: Precies, precies. Goed, dat en meer na het nieuws van 9:00 en na het nieuws.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 250, die van 19 en 20 juli 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we het hebben over even boeren en een historische boerenbruiloft.
5: Oh, ik ga alvast even een boer opwekken.
4: Nee, dat gaan we niet. Nee, wil je mijn achternaam niet misbruiken?
5: Nee, dat, sorry. Dat is niet netjes, nee.
4: Nee, dat is inderdaad niet netjes. Maar het kan gebeuren.
5: Ja. We gaan de playlist erbij pakken, Erik.
4: Ja, goed plan.
5: Santana, Hold On. Moet je op wachten.
4: Oh,
5: ja, dit is Queen.

0: is 9 minuten over 9. Dit was Santana en Hold On op Radio Spannenburg. Het is zomer in de Frieske Marren.
1: Oh.
0: En daarom gaan we er massaal op uit. Maar we kunnen ook gewoon dicht bij huis blijven. Hè?
1: Ja, want in Wiekel, daar is zaterdag 25 juli... tenminste, openen dan 5 agrarische boerbedrijven in Wiekel dus. Van 11 tot 5, die doen hun deurtjes open tijdens Even Boeren. Bezoekers kunnen dan kennis maken met het boerenleven... en deelnemen aan een tal van activiteiten. Er zijn onder andere meer kalfjes, geitjes, lammetjes er allemaal te bezien. Bezoekers die kunnen koelmelken. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen of op traptrekkerparcours. En er zijn diverse proeverijen. Toegang kost je verder niks. Deelnemende bedrijven zijn onder andere draaienmechanisatie en constructie. Melkveebedrijf Dijkstra, melkveebedrijf Visser, melkveebedrijf Terpstra en geitenhouderij Veldman. Voor meer informatie en de route die kun je op evenboeren.nl vinden en via hun Facebookpagina Evenboeren. En hier is Ronald met een boer.
0: Nee, hij is niet op afroep beschikbaar.
1: Ja, misschien maar beter ook.
0: Dan deze woensdag, 22 juli, dan staat Jouren weer in het teken van de boerenbruiloft. Dan wordt een complete Friese boerenbruiloft uit de 19e eeuw nagebootst. En dit jaar vormen Sjoerd Wierda en Tjalina Hazenberg het bruidspaar. Ja, hoewel het huwelijk uit 1850 wordt nagespeeld, leerden deze twee elkaar op een moderne wijze kennen, namelijk met een dating-app. Alleen hun eerste afspraak verliep niet helemaal volgens het plan. Want ze stonden op verschillende locaties bij een supermarkt te wachten. Ja, dat werkt niet zo goed, hè? Nee. Nou, uiteindelijk vonden ze elkaar toch nog, sloeg de vonk over. En voilà, woensdag stappen ze in het huwelijksbootje. Dat kunnen jullie allemaal meemaken deze woensdag in Jouren. Om 10 uur is het défilé. Een défilé van rijk versierde sjezen door de Midstraat. En daarna volgt de historische huwelijksceremonie in Park Herenmaastaten. Waar het bruidspaar dus wordt getrouwd door de Grietman. De deelnemers die dragen authentieke Friese klederdracht. En gebruiken traditioneel versierde sjezen. Die worden getrokken door de Friese paarden. Dan om 12 uur dan is de traditionele bruiloftsmaaltijd. Daar kun je kaarten voor kopen. Dan kun je erbij zijn. Gedurende de dag komen diverse oude Friese gebruiken terug, waaronder het overhandigen van een rijk versierde bruidegompijp, traditionele geschenken en oud-Friese gerechten, zoals de prouwenbollen. In de middag dan is er nog een historische haardraverij, een demonstratie van de dames Zadelclub Fleurop en de grote ringrijderij. En dan om 16:30 dan is de afsluiting van de dag met de prijsuitreiking.
1: Hoe romantisch, een supermarkt als eerste date. Heerlijk, ik vind dat mooi.
0: Ja,
1: zo lekker gewoon gebleven.
0: Ja.
1: Waar spreken we af? We spreken af bij de supermarkt.
0: Maar dan moet je wel de goede supermarkt inderdaad.
1: Ja, dat is maar één goede supermarkt.
0: Is dat zo?
1: Jazeker.
0: De Friese supermarkt van Muren zeker.
1: Ik zeg niks.
0: Nee. Zomerse muziek komt eraan van Volkert Hans Tolsma. Simmer Jong naar Cindy Lauper. Dit is Girls Just Wanna Have Fun.

0: Voortops Reach Out. I'll be there op Radio Spannenburg. Je luistert na afslag maandag. Mooi dat je er nog steeds bij bent.
1: Zeker.
0: Feestjes, daar zijn we dol op. Vooral als het hele mooie feestjes zijn. 475 jaar,
1: ja, dat is
0: dan
1: lang.
0: Ben je wel heel oud, hè?
1: Ja, dat is lang.
2: Dat gaat niet over een mens, toch?
1: Nee. Heerenveen namelijk, die viert dat op 24 juli. Het zou mooi wezen als over 50 jaar een nog groter feestje, denk ik. Dat is namelijk 500 jaar. Maar we gaan eerst deze meemaken, 475. Veenster Erfgoed die organiseert samen met historisch Heerenveen een uitgebreid jubileumprogramma. De festiviteiten beginnen om 10 uur bij de Kerkstraten met een... over Kerkstraten, hoe spreek je dat uit? Jij weet dat beter dan ik.
0: Kerkstraten?
1: Ja, precies. Jij bent echt Heerenveener.
0: Nee, totaal niet.
1: Nee, precies. Met een officiële opening door Marco van der Werf. En dat is namens het Veenster Erfgoed en wethouder Ojanne Chang namens de gemeente Heerenveen. En vervolgens treedt rapgroep Heren van 't Veen op een speciaal jubileumlied. Kijk, dat is altijd leuk. Historicus Meindert Schoor die verzorgt daarna een lezing over het ontstaan van het dorp. Gedurende de dag zijn er op verschillende locaties activiteiten voor jong en oud. In Museum Heerenveen is een speciale jubileum tentoonstelling. Dat is gratis te bezoeken. En verder zijn er een begeleide fietstocht langs de historische Schotsarlandse Compagnonsvaart. Een première van Escape Tour de Hel van het Noorden. Vaartochten met de zeilpraam door het Herensloot. Taxaties door veilingmeester Haaien Dijkstra. En kinderactiviteiten waarbij gewerkt wordt aan de maquette van het eerste Heerenveen. En ook verzorgt Meindert Schoor een historische lezing in de trouwzaal van de Kerkstraten. En voor enkele activiteiten is aanmelden wel even verplicht. De jubileumdag wordt afgesloten met live muziek en ontmoeting op het terras van het Grand Café Het Gerecht in Heerenveen.
0: Gaan we naar twee zomermarkten die we nog voor jou in de aanbieding hebben. De eerste is in Lemmer, aanstaande zaterdag tussen 11 en 5 zomermarkt. In het centrum van Lemmer, langs het water. Bezoekers die kunnen langs de vele marktkramen wandelen en genieten vanaf de terras en ondertussen dan kijken naar de passerende boten. Het is een combinatie van markt, horeca en watersport. Zorgt voor gezellige sfeer voor jong en oud toerist of inwoner.
1: Ja. En dan hebben we nog zaterdag 25 juli. Daar staat Koudum in het teken van het Koudum Simmer Festival. Van 10 tot 4 is een grote braderie waar ondernemers, ambachtslieden en organisaties hun producten en diensten gaan aanpresenteren. En daarnaast is er een rommelmarkt waarbij bezoekers kunnen zoeken naar tweedehands spullen, bijzondere vondsten en leuke koopjes. Het festival staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en lokaal ondernemerschap.
0: Zometeen om 9:30 het weerbericht met Erik de Boer.
1: Hé, hey, dat is toevallig, dat ben ik.
0: Dat is jouw taakje, hè, voor de komende 6 minuten. Even de weergoden bellen.
1: Ja, ik ga alvast even de telefoon pakken.
0: Gaat het goed komen of niet met de zomer?
1: Hallo, meneer, even de
0: je hoort het zometeen.
1: Hallo.
0: Amy McDonald.

verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Linda en Dominic. En groeten uit Maaiveld. Het is 1:30 over 9:30. 1026, dat is de luchtdruk in Balg.
1: Radio Spallenburg. Weerbericht.
0: En dat krijg je van Erik de Boer.
2: Maandagochtend is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En het wordt ongeveer 15 graden. Maandagmiddag blijft op de meeste plaatsen droog met nog een kleine afwisseling van zon en wolken. Alleen in het oosten van het land is er een kleine kans op een bui. De paraplu hebben we niet nodig. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Maandagavond zijn er opklaringen. Kan er flink gaan afkoelen en blijft aan de avond vrijwel overal al temperaturen onder de 15 graden. Blijft wel lekker droog. Er staat slechts een zwakke wind uit de noordelijke richtingen. Dinsdag dan wordt het weer iets warmer met een middagtemperatuur van ongeveer 22 in onze regio. Het blijft daarbij droog met de afwisseling van zon en wolken. En de meeste zonuren zijn weggelegd voor het zuidoosten van het land en er staat een matige wind uit de noordelijke richtingen. Dan de woensdag brengt een noordwestelijke stroming en meer buien. De meeste buien trekken over het noordoosten van het land, dus woensdag wel even de neerslagradar in de gaten houden. Het wordt 20 graden, staat een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En op langere termijn blijft de wind in eerste instantie uit het noordwesten tot westen waaien. Met maximaal op de donderdag maximaal 20 graden. En vrijdag zo'n 22 graden. Vanaf zaterdag komt er echter weer warme lucht richting Nederland. Met vooral in het zuiden en oosten kans op zomerse temperaturen met dan 25 graden. De rest, de kans op regen is klein en de zon heeft flink wat ruimte om te schijnen. Zometeen de bubbelvoetbal in Balk. De Crazy Piano Show in Oude Meerdum. Excursies op het Oude Meerdum Cliff. Het zit er allemaal aan te komen. Maar dat niet alleen. Ook Sarah en Melissa aan de Checker Dock. En Danny Panadero. Hij is er weer.
0: Danny Panadero.
2: Hij is overal, hè. Ja.
0: Terug naar de muziek. Dit is de Golden Earring. En The Devil Made Me Do It.

0: krijgen we allemaal mails op de redactie. Mogen we op de radio? Ja, natuurlijk mag dat. info@radiospannenburg.nl, alle evenementen die kant op. En dan kon onze digitale postduif ze bij je ophalen. En Erik heeft de post van de digitale postduif inmiddels ontvangen.
1: Ja, die heeft er een mooi werkje van gemaakt.
0: Het zijn nogal wat evenementen die deze week binnen zijn gekomen. Ja.
1: We moeten er snel aan beginnen, want anders komen we er niet doorheen, denk ik.
0: Mooi, kom maar door.
1: Sociaal Werk De Keer en Cool DFM, of Cool DFM, die organiseren ook deze zomer weer Simmer in de Frieske Marre voor jongeren van 10 tot 18. Op dinsdag 21 juli staat het bubbelvoetbalprogramma. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4. En dat is op het veld bij Bogeman in Balk. Deelnemers die stappen in de grote opblaasbubbels en nemen het op tegen vrienden tijdens een sportieve en hilarische wedstrijd. Aanmelden kan bij Erwin van Sociaal Werk De Keer via 06 8239 3475, ook na te vinden op onze website.
0: En je weet wat ze zeggen, uiteindelijk wint Argentinië.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Dan zaterdag 25 juli, s'avonds om 19:30... dan staat De Brink in Oude Middenmeer in het teken van de Crazy Piano Show. Arjen Baakman die verzorgt dan een avond vol met live muziek, verzoeknummers en het benodigde entertainment. Oftewel, laat je verrassen door een energieprogramma met bekende nummers en meezingers.
1: Natuurmonumenten die organiseert deze zomer excursies op het Oude Middenmeer Klif op zaterdag 25 juli en op 1 en 8 augustus. Tijdens ongeveer 2 uur durende wandelingen krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis, natuur en landschapsontwikkeling van het gebied. Deze excursies die starten vanaf de parkeerplaats bij het natuurgebied. De wandelingen die zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Na afloop is er gelegenheid om nog even onder het genot van koffie en thee na te praten. En aanmelden kan via natuurmonumenten.nl.
0: Zaterdag verzorgen Sarah en Melissa een muzikaal optreden in de Tjerkenoornen Dok in Lemmer. Dat concert dat begint om 3 uur, is gratis toegankelijk. 17 jaar zijn beide muzikanten. Ze leerden elkaar kennen tijdens de musicalopleiding Must. En ze delen sindsdien hun passie voor muziek. Tijdens het optreden brengen ze bekende nummers van onder meer Bluff, Maan en Claudia de Breij. Daarbij begeleiden ze zichzelf op piano en gitaar. En met hun tweestemmige zang belooft het dan ook een sfeervolle muzikale middag te worden. Het concert dat maakt deel uit van het programma Tjerkenpaard, waarin kerken in de hele provincie geopend zijn voor publiek.
1: Zondag 26 juli dan organiseert Danny Panadero om 20:30 zijn jaarlijkse optreden op het dak van het havenkantoor in Langweer. Het optreden is inmiddels uitgegroeid tot een traditie en zoals de havenmeesters zelf zeggen, er is geen feest zonder Danny.
0: Zondag om 9:30 dan opent Heerlijk Hemelen hun landelijke bostuin voor bezoekers. Dat duurt tot 16:30. De tuin die biedt volop ruimte aan vlinders, libellen en vogels. En is omgeven door een volwassen vogelbos. Bezoekers kunnen dan de hele dag wandelen langs die natuurlijke borders, fruitbomen en struiken. En genieten van koffie, thee en huisgemaakt gebak in de theetuin. Gratis toegang. Daarnaast wordt een kunstworkshop in de natuur georganiseerd door illustraties van mij. En aanmelden voor deze workshop kan via de e-mail evi@illustratiesvanmij.nl. En mij is met 3 poot, M-E-I-J. Staat ook op onze site rijderspannenburg.nl.
1: En zondag 26 juli om 14:30 treedt Hendrik van der Meer op in de kerk van het Heidenskip. Tijdens het optreden brengt hij een programma met meerdere liederen en verhalen. En voor deze activiteiten is aanmelden even verplicht. En dat kan via g.twijnstra@accnet.nl.
0: U begrijpt het, het is allemaal na te lezen op de site rtvspannenburg.nl.
1: En download de app, rtvspannenburg.nl/app.
0: Dan kun je ze allemaal nalezen.
1: Zeker.
0: Gaan we naar het leukste kwartier van de Nederlandse radio. We snoepen er stiekem nog een 30 minuutjes extra bij.
1: Ja, jij durft wel.
0: Mag deze week.
1: Vooruit.
0: Zometeen de uitsmijter en het bonusmateriaal. Maar eerst Mattia Bassar, Ticento. MUZIEK

0: Dat zodoende.
1: En download de app.
0: En download de app. Hij is gratis.
1: Hij is gratis.
0: Dan gaan we naar de uitsmijter van de week. Erik zou het doen al even. Ticket to the Tropics.
1: Ja.
0: Maar, ja, maar ja.
1: Ja, maar ja.
0: Te bekend.
1: Nee, ja. Oké.
0: Dus we hebben eentje van Gerard Joling uit het bakje. Herinnert u zich deze nog?
1: En herinneren we die nog?
0: Nee. Maar keurig. Hij matcht wel als goede uitsmijter.
1: Okay.
0: Hebben we nog wat ChatGPT-info over deze plaat?
1: Ja, als jij mij eerder had gevraagd, had ik het opgezocht. Ja, maar ik heb het niet meer. Nee.
0: Helaas, geen ChatGPT-radio meer. Straks na 10 non-stop muziek. En wij wensen jou een hele fijne werkweek.
1: En wij zijn
0: een vakantie
1: inderdaad. Wij zijn er volgende week weer, uiteraard.
0: De bouwvak is begonnen natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wie is nu nog aan het werk? Ja, wij.
1: Natuurlijk.
0: Dus we doen echt iets fout.
1: Ja. En tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: GreenSalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de 3e ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Ekkeren zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

gold.

0: 2.
1: Het lood van een warme simmer. Het lood van Radio Spannenburg. Alle dagen op die radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk.

0: Frankrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een crimineel.

0: criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hurriet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hurriet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snein om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan.

0: Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 7 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hinnie jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen.

0: goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Sitke maken op een jouwer. Zit die ook goed?
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jong van Kamp met het NRS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Dit is The Rominute Eat. Mijn muziek is hier een 60.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

de Eggers All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Prueba conmigo.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

oud-Trump-minister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Philippe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse

cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Stem eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen.

na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de

Agres All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.